0: is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

lick 'em on. Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjodorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjodorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fjodorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
1: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
3: Messi buitenom aan de rechterkant, zet met rechts.
4: Ja!
3: Daar is Lautaro Martinez, aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
1: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De bewoners van 7 huizen in Nieuwegein hebben na de grote brand van gisteren ergens anders moeten slapen vannacht. 3 huizen aan de Matkopsingel zijn voorlopig onbewoonbaar, omdat delen van de gevel of plafonds zijn ingestort. Het gaat om houtskeletbouw en de brand verspreidde zich snel. Aan het begin van de avond was de brand onder controle. Het is nog afwachten wanneer iedereen weer naar huis kan. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Er zijn zorgen over huurwoningen die in de zomer extreem warm kunnen worden. Bewoners van nieuwbouwhuizen in de Cartesius Driehoek trokken eerder al aan de bel over hun bloedhete appartementen. Pro in Houten wil weten of kwetsbare huurders gezondheidsrisico's oplopen als hun woningen niet goed afkoelen. Naar schatting 10 miljoen Nederlanders wonen in een huis dat in de zomer te warm kan worden, onder wie zo'n 2 miljoen ouderen. Dat becijferde Investico. De provincie Utrecht onderzoekt of het provinciehuis bij extreme hitte als koelteplek kan dienen. De aanhoudende droogte is reden voor de waterschappen om het systeem dat zoet water aanvoert op volle toeren te laten draaien. Het gaat om stuwen, gemalen en watergangen. Door de droogte en lage waterstanden in de rivieren proberen de waterschappen verzilting te voorkomen. Zoutwater dat vanuit zee het land intrekt. Waterschap de Stichtse Rijnlanden zette eerder bij Utrecht het gemaal al aan om vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal zoet water aan te voeren. Voor veel mensen begint morgen de zomervakantie. De scholen gaan dicht en de caravans en koffers worden ingepakt. Het is helaas ook een periode dat meer inbraken voorkomen. De cijfers van het afgelopen half jaar laten landelijk een stijging zien van het aantal inbraken. In de provincie Utrecht was een lichte daling, al zijn er wel grote verschillen per gemeente. In Utrecht 234 dit jaar, tegenover bijna 300 in dezelfde periode vorig jaar. Een daling dus. En weer dan opnieuw een zonnige dag met een zwakke wind en 27 graden. En vanaf morgen en vooral het weekend gaan we naar iets koelere temperaturen.
0: Bingo non-stop.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken, maanden voorbij. We hebben het te druk met onszelf.

0: Waarvan het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
1: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
0: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
2: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
0: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

hoorde Gordon, ik bel je zomaar even op hier op de Stadszender van Utrecht. Ik zeg een hele goede morgen. Het is donderdag 16 juli. Van harte welkom tot 10 uur de ochtendshow met Lawrence Nicolaas. Want je weet het, Fred is op vakantie tot 11 augustus. Dus we moeten het nog lang met elkaar doen.

Blue met Ik wil alleen bij jou zijn hier op de Stadszender van Utrecht. Goedemorgen nogmaals, welkom bij de ochtendshow. Lekker een kopje koffie erbij of een kopje thee of misschien wel een chocolademelk. En misschien wel voor de laatste keer een reguliere schooldag. Hè, want morgen is het eigenlijk een beetje genieten en afscheid nemen. Want dan begint de zomervakantie hier in Midden-Nederland. Nou, dan kunnen we ook alweer wat files gaan verwachten. Vanavond eigenlijk al, denk ik al, dat het behoorlijk druk gaat worden. Want er zijn ook wel scholen dicht, dus dat is meestal wel een nadeel. We gaan naar Robert Pater en Roos, geef ik aan jou.

0: Heerlijk van Danny de Munk. Nou, er komen nog leuke platen aan hoor hier in de ochtendshow. We gaan zo dadelijk naar het regionale nieuws van 8:30.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Goedemorgen. De bewoners van 7 huizen in Nieuwegein hebben na de grote brand van gisteren ergens anders moeten slapen vannacht. 3 huizen aan de Matkopsingel zijn voorlopig onbewoonbaar, omdat delen van de gevel of plafonds zijn ingestort. Het gaat om houtskeletbouw en de brand verspreidde zich snel. Aan het begin van de avond was de brand onder controle. Het is nog afwachten wanneer iedereen weer naar huis kan. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Er zijn zorgen over huurwoningen die in de zomer extreem warm kunnen worden. Bewoners van nieuwbouwhuizen in de Cartesius Driehoek trokken eerder al aan de bel over hun bloedhete appartementen. Pro in Houten wil weten of kwetsbare huurders gezondheidsrisico's oplopen als hun woningen niet goed afkoelen. Naar schatting 10 miljoen Nederlanders wonen in een huis dat in de zomer te warm kan worden, onder wie zo'n 2 miljoen ouderen. Dat becijferde Investico. De provincie Utrecht onderzoekt of het provinciehuis bij extreme hitte als koelteplek kan dienen. De aanhoudende droogte is reden voor de waterschappen om het systeem dat zoet water aanvoert op volle toeren te laten draaien. Het gaat om stuwen, gemalen en watergangen. Door de droogte en lage waterstanden in de rivieren proberen de waterschappen verzilting te voorkomen. Zoutwater dat vanuit zee het land intrekt. Waterschap de Stichtse Rijnlanden zette eerder bij Utrecht het gemaal al aan om vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal zoet water aan te voeren. Voor veel mensen begint morgen de zomervakantie. De scholen gaan dicht en de caravans en koffers worden ingepakt. Het is helaas ook een periode dat meer inbraken voorkomen. De cijfers van het afgelopen half jaar laten landelijk een stijging zien van het aantal inbraken. In de provincie Utrecht was een lichte daling, al zijn er wel grote verschillen per gemeente. In Utrecht 234 dit jaar tegenover bijna 300 in dezelfde periode vorig jaar. Een daling dus. Het weer dan opnieuw een zonnige dag met een zwakke wind en 27 graden. En vanaf morgen en vooral het weekend gaan we naar iets koelere temperaturen.
4: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

waarvoor je van me houdt van Jaap Reesema. En voor het regionale nieuws van 8:30. En meer nieuws vind je uiteraard in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Afgebrost met John West, Billy Dans en Monk. Jij bent alles.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Met Lawrence Nicolaas.

Ik wil niet dat je gaat van de Dean Saunders. En je hoeft ook nog niet te gaan hoor. Ik ben er nog tot 10 uur met de ochtendshow. Zo dadelijk de bingo schijf van deze week. Nou, al de liefste met Paul de Leeuw.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De bewoners van 7 huizen in Nieuwegein hebben na de grote brand van gisteren ergens anders moeten slapen. 3 huizen aan de Matkopsingel zijn voorlopig onbewoonbaar omdat delen van de gevel, het dak of plafond zijn ingestort. Het gaat om houtskeletbouw. De brand verspreidde zich snel. Aan het begin van de avond was de brand onder controle. Maar het is dus afwachten wanneer iedereen weer naar huis kan. De oorzaak is nog onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Het aantal vrouwelijke wethouders is in de meeste gemeenten gelijk gebleven. Na eerdere gemeenteraadsverkiezingen kwamen er juist meer vrouwen in colleges. De teller blijft steken op gemiddeld bijna 30%. En dat is vergelijkbaar met 4 jaar geleden. Deze wethouder vindt dat jammer.
2: Vrouwen zeggen ook, die kennen mijn omgeving, het is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. Daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen.
1: Utrecht springt er nog positief uit. Hier in de provincie is 35% van de wethouders vrouw. De politiek in Houten heeft vragen gesteld over huurwoningen die in de zomer extreem warm worden. Maar het is niet alleen in Houten een probleem. Eerder trokken bewoners van nieuwbouwhuizen in de Cartesius driehoek in Utrecht ook al aan de bel. Volgens onderzoekers wonen naar schatting 10 miljoen Nederlanders in een huis dat in de zomer te warm kan worden, onder wie zo'n 2 miljoen ouderen. Mocht het weer extreem warm worden, dan wordt het provinciehuis in Utrecht mogelijk een koelteplek. Het weer, het blijft droog en zonnig. Er staat een beetje wind en vanmiddag dan is het zo'n 27 graden.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

alles is zoals het zou moeten zijn van Miss Montreal en Dickie Dex, hoorde je. Voor het regionale nieuws, meer nieuws, check je in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Pascal Redekker, een badkamerkraam.

1 van Bente. Ik wens je heel veel plezier zo dadelijk met John Schaap. Hij drinkt graag een kopje koffie met je mee. Koffie@bingo... Nee, niet koffie@bingofm.nl. John@bingofm.nl. Of gebruik de Bingo FM app mocht je een lekkere verzoekplaat willen aanvragen tijdens je koffie. Hehe, Lawrence, wat een... Ach, ik ga maar snel mijn bedje weer in. We gaan naar Splitsing. Tot morgen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland tonen de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de

0: 449 kilo GFT, papier, plastic en de restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak, omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap. Met John Schaap.

de hits van Nick en Simon. Gelukkig hebben we ze nog. Liggen op een speciaal plekje in onze schatkamer. En het duo komt nog veelvuldig voorbij. Over een paar minuten het nieuws uit de regio. Eerst deze op de radio. Hier is Jeff.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemorgen. De bewoners van Zevenhuizen in Nieuwegein hebben na de grote brand van gisteren ergens anders moeten slapen. Drie huizen aan de Matkopsingel zijn voorlopig onbewoonbaar omdat delen van de gevel, het dak of plafond zijn ingestort. Het gaat om houtskeletbouw. De brand verspreidde zich snel. Aan het begin van de avond was de brand onder controle. Maar het is dus afwachten wanneer iedereen weer naar huis kan. De oorzaak is nog onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Het aantal vrouwelijke wethouders is in de meeste gemeenten gelijk gebleven. Na eerdere gemeenteraadsverkiezingen kwamen er juist meer vrouwen in colleges. De teller blijft steken op gemiddeld bijna 30%. En dat is vergelijkbaar met 4 jaar geleden. Deze wethouder vindt dat jammer.
7: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, het is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. Daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen.
6: Utrecht springt er nog positief uit. Hier in de provincie is 35% van de wethouders vrouw. De politiek in Houten heeft vragen gesteld over huurwoningen die in de zomer extreem warm worden. Maar het is niet alleen in Houten een probleem. Eerder trokken bewoners van nieuwbouwhuizen in de Cartesius driehoek in Utrecht ook al aan de bel. Volgens onderzoekers wonen naar schatting 10 miljoen Nederlanders in een huis dat in de zomer te warm kan worden, onder wie zo'n 2 miljoen ouderen. Mocht het weer extreem warm worden, dan wordt het provinciehuis in Utrecht mogelijk een koelteplek. Het weer, het blijft droog en zonnig. Er staat een beetje wind en vanmiddag dan is het zo'n 27 graden.
3: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Schaap met John Schaap.

Terwijl hij aan het werk was, zong hij regelmatig mee. En zijn collega's zeiden altijd: Nico, daar moet je iets mee doen. Nou, dat heeft hij gedaan hoor. Nico Landers maakte

er komt vanzelf een dag en dan sla je de juiste aan de haken, Rizel. Dit is Wingo FM, waar je Kimberly Fransens hoort. Als ik denk aan jou.

De Utrechtse Robin Buijs, want zo heet deze zangeres, heeft als haar alter ego Ruby June grootste fout uitgemaakt. Nou, dat is het zeker niet. Het is een goed liedje. Corrie Konings neemt ons mee terug in de tijd, naar een hele mooie tijd zelfs.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd.

Je weet wat ik bedoel, hè? Als ik dat zeg, ik kijk even achterom. Ja, daar is geen woord Frans bij. Je m'appelle Frans.

je moet wel heel erg verliefd zijn. Wil je gaan lallen zoals Monique Smit en Jari Hellegens doen in dit liedje? Ben je verliefd? Als jochie van 12 jaar was ik verliefd op muziek. Music was my first love. En ja, deze LP die ik nu op de platenspeler heb liggen, ja, dat was wel mijn grootste liefde ooit. En nog altijd kan ik genieten van de hits die daarop staan. Vriendschap bijvoorbeeld. Of deze. Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? Nou, in ieder geval wel op dit plaatje van het goede doel. Het is een van de grote hits van de band die we natuurlijk nog altijd op Bingo FM aan je laten horen.

Nieuwe muziek gaat hij voorlopig niet maken. Maar ik kijk uit naar de dag dat Marco Borsato aankondigt weer een groot concert te gaan geven. En ik denk dat ik niet de enige ben. Dit is Wat is mijn hart?

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De bewoners van zeven huizen in Nieuwegein hebben na de grote brand van gisteren ergens anders moeten slapen. Drie huizen aan de Matkopsingel zijn voorlopig onbewoonbaar omdat delen van de gevel, het dak of plafond zijn ingestort. Het gaat om houtskeletbouw. De brand verspreidde zich snel. Aan het begin van de avond was de brand onder controle. Maar het is dus afwachten wanneer iedereen weer naar huis kan. De oorzaak is nog onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Het aantal vrouwelijke wethouders is in de meeste gemeenten gelijk gebleven. Na eerdere gemeenteraadsverkiezingen kwamen er juist meer vrouwen in colleges. De teller blijft steken op gemiddeld bijna 30%. En dat is vergelijkbaar met 4 jaar geleden. Deze wethouder vindt dat jammer.
2: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, het is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. Daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen.
1: Utrecht springt er nog positief uit. Hier in de provincie is 35% van de wethouders vrouw. De politiek in Houten heeft vragen gesteld over huurwoningen die in de zomer extreem warm worden. Maar het is niet alleen in Houten een probleem. Eerder trokken bewoners van nieuwbouwhuizen in de Cartesius driehoek in Utrecht ook al aan de bel. Volgens onderzoekers wonen naar schatting 10 miljoen Nederlanders in een huis dat in de zomer te warm kan worden, onder wie zo'n 2 miljoen ouderen. Mocht het weer extreem warm worden, dan wordt het provinciehuis in Utrecht mogelijk een koelteplek. Het weer, het blijft droog en zonnig. Er staat een beetje wind en vanmiddag dan is het zo'n 27 graden.
0: Schaap met John Schaap.

Waar ik mooie liedjes aan je laat horen en veel gezelligheid breng. En het is nu tijd voor twee hele mooie liedjes. Deze hit van Justine Permelai, waarmee ze Nederland vertegenwoordigde tijdens het Eurovisie Songfestival. En hierna wil ik een plaatje aan je laten horen van Irene Hien. Een zangeres die meedeed aan The Voice of Holland en ja, daarin zelfs de battles haalde.

0: Serieus.
1: Ja, ze zingt niet alleen mooi haar liedjes. Ze schrijft ook zelf de teksten en muziek hiervoor. Rode Lirias vind ik een van de mooiste liedjes van Irene Hin. Die in 2016 meedeed met The Voice of Holland. Daarna optrad in voorprogramma's van onder andere Rocky. Ze heeft echt de liefde voor muziek en dat hoor je.

liefde en hart en ziel heb ik dit radioprogramma weer voor je gemaakt. Na het NOS Journaal van 12 uur doet Henry Verwoerd dat ook. En hij gaat nog een stapje verder zelfs, want hij heeft een heerlijke lunch voorbereid. Eet smakelijk, ik ben er morgenochtend weer om 10 uur. Hoi!

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

Verdomd, ik wil je. Jorde Bastiaan Ragas. Net na nieuws voor 12 uur. Origineel van Matthias Rijm. Verdamd, ik lief dich. Welkom bij een nieuwe aflevering van Lunchpakket.

Hoi, lekker hoor, de bingo schrijven deze week. Laura Heijgen, als ik jou niet krijg, wat dan? Wat gaat er nou gebeuren? Ik weet het niet. We gaan terug in de tijd, doen we met Boudewijn de Groot.

Vincent, more amor, por favor. Lekker hoor, een beetje zonnebrandolie bestendigd. En je weet het, goed insmeren, om het half uur kantelen. En veel drinken. En dan bedoelen we natuurlijk water, dat begrijp je wel. Hier is Honey, en liefde is lekker. Maar lekker is niet altijd liefde.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Utrecht neemt geen extra maatregelen tegen wegblokkades van Extinction Rebellion. Volgens het college werkt de huidige aanpak goed. De politie greep onlangs snel in bij een actie van klimaatactivisten op de A12 en kon een blokkade van de snelweg voorkomen. Het lukte om 250 demonstranten tegen te houden en die werden op een andere plek weer vrijgelaten. In april lukte dat nog niet, toen ontstond rond Utrecht een chaos op de weg. Personeelstekort op politieacademies heeft mogelijk gevolgen voor BOA's. Er zijn te weinig examinatoren. BOA's moeten elk jaar een examen afleggen voor het gebruik van een wapenstok of pepperspray. Om die reden huren gemeenten nu vaker commerciële bureaus in, maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
6: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengelingen en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
5: Volgens de vakbond krijgen agenten voorrang bij de examens, waardoor er voor BOA's geen tijd of plek meer is. Een onderzoeker van het UMC Utrecht heeft ontdekt dat een erfelijke hartziekte terug te voeren is op de tijd van de VOC. Het gaat om een mutatie die een hartspierziekte veroorzaakt. Via historische handelsroutes kwam de mutatie sinds de 17e eeuw op meer dan 4 continenten terecht. Een hoogleraar klinische genetica van het UMC Utrecht was bij dit nieuwe onderzoek betrokken. Alle dragers van de ziekte op 1 Griekse familie na stammen volgens de onderzoekers af van dezelfde voorouder die tussen de 275 en 425 jaar geleden leefde. Bij stadion Galgenwaard wordt vanmiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mister FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers die komen vanmiddag naar stadion Galgenwaard en ze zullen daar een ere houden.

0: Utrecht, dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt van Lee Towers. De man met die mooie donkere stem. Nederlands product, niet Nederlandstalig gezongen. Een oudje van Barbara Streisand en Kris Kristofferson. Evergreen. Dat is het broodje speciaal voor vandaag. Love.

Andriës, kom. Ja, kom met me mee naar de klok van 2. Want ik heb lekker platen voor je klaarstaan tijdens de lunch hier op Bingo FM. Een oudje, origineel in het Duits, Ein Mädchen für immer. In het Nederlands wordt die gedaan door John Spencer. Een meisje voor altijd,

Marianne Wemer. Morgen wordt het anders. Iedere dag is weer anders. En iedere dag moet je er ook van genieten natuurlijk. Straks Diego Holsken. Maar eerst even Django Wagner. Waarom ben jij gegaan?

Jenny, van mij is van mij. Het is maar even dat je het weet en er ook afblijven natuurlijk. Dat is een ding wat zeker is. We gaan naar het nieuws van 1 uur en daarna zijn we terug met nog meer mooie platen tijdens het lunchpakket.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syrydenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Romer Leroy, ik droom alleen maar van jou. Als je niet gillend wakker wordt, dan is het verder maar goed. En kun je rustig slapen natuurlijk wat dat betreft. Welkom bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. Op Bingo FM met mooie platen voor jou. Onder andere deze van Henk Dissel. Vlinderslag.

Raccoon, het is al laat toch? Nee hoor, het is rond 1:15. Dus ik zou zeggen, doe lekker rustig aan. Geniet van je lunch natuurlijk. En je mag ook dansen hoor. We hebben dansvergunning tot 2:00. Het is goed voor lijf en leden wat dat betreft natuurlijk. Straks Frank Vernette en Busy. Maar eerst...

0: Laura Lin en Frans Bauer, kom dans met mij. Ik zei het al eerder in het programma, we hebben dansvergunning tot 2 uur, dus u dans lekker mee. Is goed voor lijf en leden en natuurlijk is goed voor je spijsvertering ook wat dat betreft. We gaan even naar Cadans en in het donker.
1: Ik had het je nog niet gezegd.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Utrecht neemt geen extra maatregelen tegen wegblokkades van Extinction Rebellion. Volgens het college werkt de huidige aanpak goed. De politie greep onlangs snel in bij een actie van klimaatactivisten op de A12 en kon een blokkade van de snelweg voorkomen. Het lukte om 250 demonstranten tegen te houden en die werden op een andere plek weer vrijgelaten. In april lukte dat nog niet, toen ontstond rond Utrecht een chaos op de weg. Personeelstekort op politieacademies heeft mogelijk gevolgen voor BOA's. Er zijn te weinig examinatoren. BOA's moeten elk jaar een examen afleggen voor het gebruik van een wapenstok of pepperspray. Om die reden huren gemeenten nu vaker commerciële bureaus in. Maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
6: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengelingen en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
5: Volgens de vakbond krijgen agenten voorrang bij de examens, waardoor er voor BOA's geen tijd of plek meer is. Een onderzoeker van het UMC Utrecht heeft ontdekt dat een erfelijke hartziekte terug te voeren is op de tijd van de VOC. Het gaat om een mutatie die een hartspierziekte veroorzaakt. Via historische handelsroutes kwam de mutatie sinds de 17e eeuw op meer dan 4 continenten terecht. Een hoogleraar klinische genetica van het UMC Utrecht was bij dit nieuwe onderzoek betrokken. Alle dragers van de ziekte op 1 Griekse familie na stammen volgens de onderzoekers af van dezelfde voorouder die tussen de 275 en 425 jaar geleden leefde. Bij stadion Galgenwaard wordt vanmiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mister FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers die komen vanmiddag naar stadion Galgenwaard en ze zullen daar een erehaag vormen voor Van Veen, die 618 wedstrijden in het betaald voetbal speelde en ruim 200 keer scoorde. Het weer, zon en wolken en zomers warm. Het is zo'n 27 graden.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jeroen van der Boom, luchtballon. Zolang het maar geen luchtkastelen zijn, dan is het verder wel goed natuurlijk. Bingo FM, je vrienden van de radio. Recht uit het hart van de Domstad. En er zijn heel veel lieve mensen. Agda en de Munich, die zingen erover. Lied voor jou.

Antonio Holsken, bam bam, hier bij je vrienden van de radio. Rechter Rart van der Domstad met misschien nog twee plaatjes te gaan voor het nieuws van 1 uur. Want Lawrence staat ook weer te trappelen om zijn programma te doen natuurlijk. En dat is ook hartstikke leuk. Hier is Benny Nijman, nummer dat heet Rood. Oh.

Benny Nijman, rood dus. Het Bingo FM rood, zou je ook kunnen zeggen natuurlijk. Het is weer tijd voor mij om afscheid te nemen. Ik zie je graag morgenmiddag weer. Straks veel plezier met Lawrence. Ik laat je vrij met Kitty van Heinsbergen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Rutje Kot met de Vrede op Bingo FM. Ik zeg een hele goede middag, donderdag 16 juli. Je luistert naar Bingo in de Middag. En Henry, dank je wel weer voor jouw lunch.

moeilijke keuze hoor, tussen Cheerio van Justin de Wild en Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Ja, je hebt twee zomerhits dit jaar, dat kan ook eens een keertje gebeuren. We gaan naar Marco Schuitmaker met DZ.

0: Jan-Paul van der Meij met de mooie rijke vrouw. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Bingo FM.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Utrecht neemt geen extra maatregelen tegen wegblokkades van Extinction Rebellion. Volgens het college werkt de huidige aanpak goed. De politie greep onlangs snel in bij een actie van klimaatactivisten op de A12 en kon een blokkade van de snelweg voorkomen. Het lukte om 250 demonstranten tegen te houden en die werden op een andere plek weer vrijgelaten. In april lukte dat nog niet, toen ontstond rond Utrecht een chaos op de weg. Personeelstekort op politieacademies heeft mogelijk gevolgen voor BOA's. Er zijn te weinig examinatoren. BOA's moeten elk jaar een examen afleggen voor het gebruik van een wapenstok of pepperspray. Om die reden huren gemeenten nu vaker commerciële bureaus in, maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
4: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zit wat belangenverstrengeling en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
3: Volgens de vakbond krijgen agenten voorrang bij de examens, waardoor er voor BOA's geen tijd of plek meer is. Een onderzoeker van het UMC Utrecht heeft ontdekt dat een erfelijke hartziekte terug te voeren is op de tijd van de VOC. Het gaat om een mutatie die een hartspierziekte veroorzaakt. Via historische handelsroutes kwam de mutatie sinds de 17e eeuw op meer dan 4 continenten terecht. Een hoogleraar klinische genetica van het UMC Utrecht was bij dit nieuwe onderzoek betrokken. Alle dragers van de ziekte op 1 Griekse familie na stammen volgens de onderzoekers af van dezelfde voorouder die tussen de 275 en 425 jaar geleden leefde. Bij stadion Galgenwaard wordt vanmiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mister FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers die komen vanmiddag naar stadion Galgenwaard en ze zullen daar een erehaag vormen voor Van Veen, die 618 wedstrijden in het betaald voetbal speelde en ruim 200 keer scoorde. Het weer, zon en wolken en zomers warm. Het is zo'n 27 graden.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt...
1: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heeft die Henkie gezien?

0: kit. Met de kangaroo kit.
1: Angroe, eiland van het cocktail trio. Zodanig het NWS-journaal van 3 uur en daarna nog een uurtje horen. Bingo in de middag, blijf lekker bij. Hier op de stadscentrum van Utrecht. 3:15 komt hij weer voorbij. Een lekker fout momentje, heb je suggestie? Let me know, @LoorsDuc.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandsch Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik ga naar de zon van Gino Gauss in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Fijn dat je er nog bij bent. Oh ja, een fout momentje. Horen ze dadelijk lekker voorbij komen. Guido van der Graaf, het maakt niet uit. Onderweg naar Maxime Vroeger. Dit is Echte Liefde.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Utrecht neemt geen extra maatregelen tegen wegblokkades van Extinction Rebellion. Volgens het college werkt de huidige aanpak goed. De politie greep onlangs snel in bij een actie van klimaatactivisten op de A12 en kon een blokkade van de snelweg voorkomen. Het lukte om 250 demonstranten tegen te houden en die werden op een andere plek weer vrijgelaten. In april lukte dat nog niet, toen ontstond rond Utrecht een chaos op de weg. Personeelstekort op politieacademies heeft mogelijk gevolgen voor BOA's. Er zijn te weinig examinatoren. BOA's moeten elk jaar een examen afleggen voor het gebruik van een wapenstok of pepperspray. Om die reden huren gemeenten nu vaker commerciële bureaus in. Maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
6: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengelingen en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
5: Volgens de vakbond krijgen agenten voorrang bij de examens, waardoor er voor BOA's geen tijd of plek meer is. Een onderzoeker van het UMC Utrecht heeft ontdekt dat een erfelijke hartziekte terug te voeren is op de tijd van de VOC. Het gaat om een mutatie die een hartspierziekte veroorzaakt. Via historische handelsroutes kwam de mutatie sinds de 17e eeuw op meer dan 4 continenten terecht. Een hoogleraar klinische genetica van het UMC Utrecht was bij dit nieuwe onderzoek betrokken. Alle dragers van de ziekte op 1 Griekse familie na stammen volgens de onderzoekers af van dezelfde voorouder die tussen de 275 en 425 jaar geleden leefde. Bij stadion Galgenwaard wordt vanmiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mister FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers die komen vanmiddag naar stadion Galgenwaard en ze zullen daar een erehaag vormen voor Van Veen, die 618 wedstrijden in het betaald voetbal speelde en ruim 200 keer scoorde. Het weer zon en wolken en zomers warm. Het is zo'n 27 graden.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Bekijk het maar van Sineke. En voor het regionale nieuws, meer nieuws, check je in de app en bingofm.nl. En vanaf 4 uur gaat Kevin Scholt weer helemaal los met Onderweg naar Huis. We gaan naar Gerspedoel met Sef, bagagedrager.

0: Jesse de Koning met Tante Roos. We gaan naar de dagboek van Willeke Alberti.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: mijn dagboek van Willeke Alberti. We gaan naar Arno Kolenbrander met Vier het Leven. Ik bedank voor het luisteren. Dit was Bingo in de middag. Heel veel plezier zo dadelijk met Suus en met Kevin onderweg naar huis. En ik ben er maandag weer met Bingo in de middag. En morgenochtend ben ik er zelf ook nog een keertje met de ochtendshow. Arno Kolenbrander, Vier het Leven, mijn laatste. Heel veel plezier. Ik zeg bye-bye.
1: De regen valt weer in de goot. Ik sta al week in het rood en denk, is dit het leven?

0: Dag Laurens. Ik ga naar bed. Welterusten.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

valt is al morgen, oftewel er hangt iets in de lucht. Ja, alweer een dagje verwijderd van het weekend. Nog even mogen we genieten van twee heerlijke dagen vrij. Ik moet zeggen, het is voor mij een druk weekend. Aanstaande zaterdag gaan we vissen. We gaan richting Den Helder op een hele grote boot. Ja, ik laat me enorm verrassen. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar het enige dat ik weet is dat ik er heel vroeg uit moet. Dus dat belooft nog wat. Wij gaan muziek draaien van Jeffrey Kuipers. Hij heeft een hele nieuwe plaat uitgebracht. Wel getiteld Veel te lange nacht.

met Jan Smit. En samen zongen zij Zeg Me, Zeg Me, Zeg Me hier op Bingo FM. Ik vertelde het al, het nieuws laten we lekker over aan de Nieuwskamer in Utrecht. En ja, de files laten we voor vandaag heel even achterwegen. Dat doen we morgen weer in het programma samen met Suzanne Laufer. En dan presenteren we samen Op Weg Naar Het Weekend.

worden, omdat ik zo van jou. Wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30. En daarna ben ik bij je terug met Op Weg naar Huis. Een uitzending vol met lekkere Nederlandstalige platen. Onder andere mijn klassieker. Hier zijn de

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Utrecht neemt geen extra maatregelen tegen wegblokkades van Extinction Rebellion. Volgens het college werkt de huidige aanpak goed. De politie greep onlangs snel in bij een actie van klimaatactivisten op de A12 en kon een blokkade van de snelweg voorkomen. Het lukte om 250 demonstranten tegen te houden en die werden op een andere plek weer vrijgelaten. In april lukte dat nog niet, toen ontstond rond Utrecht een chaos op de weg. Personeelstekort op politieacademies heeft mogelijk gevolgen voor BOA's. Er zijn te weinig examinatoren. BOA's moeten elk jaar een examen afleggen voor het gebruik van een wapenstok of pepperspray. Om die reden huren gemeenten nu vaker commerciële bureaus in. Maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
2: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengelingen en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
1: Volgens de vakbond krijgen agenten voorrang bij de examens, waardoor er voor BOA's geen tijd of plek meer is. Een onderzoeker van het UMC Utrecht heeft ontdekt dat een erfelijke hartziekte terug te voeren is op de tijd van de VOC. Het gaat om een mutatie die een hartspierziekte veroorzaakt. Via historische handelsroutes kwam de mutatie sinds de 17e eeuw op meer dan 4 continenten terecht. Een hoogleraar klinische genetica van het UMC Utrecht was bij dit nieuwe onderzoek betrokken. Alle dragers van de ziekte op 1 Griekse familie na stammen volgens de onderzoekers af van dezelfde voorouder die tussen de 275 en 425 jaar geleden leefde. Bij stadion Galgenwaard wordt vanmiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mister FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers die komen vanmiddag naar stadion Galgenwaard en ze zullen daar een erehaag vormen voor Van Veen, die 618 wedstrijden in het betaald voetbal speelde en ruim 200 keer scoorde. Het weer, zon en wolken en zomers warm. Het is zo'n 27 graden.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Officiële plaatje van André Hazes is nu gezongen door Jeroen van der Boom. En als ik jou vergeef, hoe kom je dan terug? Ik zei het al, zonnige donderdagmiddag en ja, de temperaturen gaan zakken. Morgen nog even 26 graden en dan vanaf zaterdag 21 graden. En ja, pas vanaf aanstaande woensdag gaan de temperaturen pas omhoog naar waardes rond de 25 graden. Maar ja, het begin van de zomervakantie begint een beetje koeler, dus daar zullen we toch echt mee moeten doen. Wij gaan door met

als in de film. En mocht je op vakantie gaan aankomende week, vergeet dan niet om de Bingo FM app te downloaden en op je vakantieadres mee te luisteren naar onze gezellige programma's. Want die gaan namelijk gewoon de hele vakantie door. En mocht je met de auto op vakantie gaan, dan kan je via Apple of Google Play meeluisteren naar Bingo FM. Dat doe je via de app TuneIn. Je zoekt naar Bingo FM en je luistert de hele rit gezellig mee. Vergeet niet om je databundel in de gaten te houden voordat ik straks de rekening gepresenteerd krijg. En dat is niet de bedoeling. Goed zo, gezellig door met de muziek. En dat doen wij met Jan van Est. Ik zie het aan je ogen. Hoor je mijn tijd zijn van inmiddels 5:10.

Wij gaan alweer richting het NOS-journaal en de boodschappen van vijven. Daarna ben ik bij je terug met op weg naar huis met een playlist vol met lekkere Nederlandstalige platen. En rond 17:15 draai ik nog eventjes mijn verdwaalde plaat. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiest, band of groep. En omdat dit een van de laatste zomerse dagen is, in ieder geval voor deze week, zorg ik ook nog even voor een portie vol met zomerhits. In ieder geval veel gezelligheid het volgende uur hier op Bingo FM. Ik laat je achter met muziek van John Spencer. Even terug in de tijd. Kom dan de hele nacht met mij. Dat gaat je al je 10 tenen kosten.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Morgen nog een dagje aan de arbeid en dan begint het weekend. En ook voor de meeste mensen de zomervakantie. Ja, ik zelf moet nog een weekje of drie werken. Maar mijn stem blijft wel achter hier op Bingo FM. Dus je blijft me al die weken gewoon horen. Maar ja, ik zit wel even lekker een paar weekjes in Spanje. Even lekker genieten van de Spaanse zon. En even heerlijk bijkomen. Ik moet wel zeggen dat ik er wel aan toe ben. Maar ja, weet je, het is wel lekker toch even een paar...

Isabella, mi amore, zit je lekker thee, thee smakelijk en geniet ervan. Wij gaan vanavond de barbecue aansteken. Ja, we hadden het over van afgelopen weekend. En dat zorgt ervoor dat we nog even vanavond heerlijk gaan genieten. En vooral even lekker gaan eten met z'n allen. Goed zo, door met de muziek. En dat doen wij met een toch wel bekende plaat van Robin Herzen. Het

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Utrecht neemt geen extra maatregelen tegen wegblokkades van Extinction Rebellion. Volgens het college werkt de huidige aanpak goed. De politie greep onlangs snel in bij een actie van klimaatactivisten op de A12 en kon een blokkade van de snelweg voorkomen. Het lukte om 250 demonstranten tegen te houden en die werden op een andere plek weer vrijgelaten. In april lukte dat nog niet, toen ontstond rond Utrecht een chaos op de weg. Personeelstekort op politieacademies heeft mogelijk gevolgen voor BOA's. Er zijn te weinig examinatoren. BOA's moeten elk jaar een examen afleggen voor het gebruik van een wapenstok of pepperspray. Om die reden huren gemeenten nu vaker commerciële bureaus in. Maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
5: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengelingen en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
4: Volgens de vakbond krijgen agenten voorrang bij de examens, waardoor er voor BOA's geen tijd of plek meer is. Een onderzoeker van het UMC Utrecht heeft ontdekt dat een erfelijke hartziekte terug te voeren is op de tijd van de VOC. Het gaat om een mutatie die een hartspierziekte veroorzaakt. Via historische handelsroutes kwam de mutatie sinds de 17e eeuw op meer dan 4 continenten terecht. Een hoogleraar klinische genetica van het UMC Utrecht was bij dit nieuwe onderzoek betrokken. Alle dragers van de ziekte op 1 Griekse familie na stammen volgens de onderzoekers af van dezelfde voorouder die tussen de 275 en 425 jaar geleden leefde. Bij stadion Galgenwaard wordt vanmiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mister FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers die komen vanmiddag naar stadion Galgenwaard en ze zullen daar een erehaag vormen voor Van Veen, die 618 wedstrijden in het betaald voetbal speelde en ruim 200 keer scoorde. Het weer, zon en wolken en zomers warm. Het is zo'n 27 graden.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Terug bij op weg naar huis. Het laatste half uur is ingegaan. Zo om 6 uur tijd voor Bingo Non-Stop. Maar daarvoor ben ik nog even te beluisteren hier op Bingo FM. En dan krijg je rond 17:15 nog eventjes mijn vetwaleplaat. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. De volgende zangeres die was afgelopen vrijdag te horen bij Suus en mij rond 16:15. Voor degene die nog even wil terugluisteren. Wat een gezellige zangeres is dat. En we hebben even heerlijk bijgepraat. Onder andere over haar nieuwe plaat. Wel getiteld. Niet naar huis.

gek op chocola. Het lekkerste wat er is, vooral melkchocola of gevuld. Oh, lekker hoor. Goed zo, dan is het tijd voor mijn verdwaalde plaat voor vandaag. Hier is Albert West en Show Me The Way to Amarillo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Martin in de avond.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Utrecht neemt geen extra maatregelen tegen wegblokkades van Extinction Rebellion. Volgens het college werkt de huidige aanpak goed. De politie greep onlangs snel in bij een actie van klimaatactivisten op de A12 en kon een blokkade van de snelweg voorkomen. Het lukte om 250 demonstranten tegen te houden en die werden op een andere plek weer vrijgelaten. In april lukte dat nog niet, toen ontstond rond Utrecht een chaos op de weg. Personeelstekort op politieacademies heeft mogelijk gevolgen voor BOA's. Er zijn te weinig examinatoren. BOA's moeten elk jaar een examen afleggen voor het gebruik van een wapenstok of pepperspray. Om die reden huren gemeenten nu vaker commerciële bureaus in, maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
2: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengelingen en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
1: Volgens de vakbond krijgen agenten voorrang bij de examens, waardoor er voor BOA's geen tijd of plek meer is. Een onderzoeker van het UMC Utrecht heeft ontdekt dat een erfelijke hartziekte terug te voeren is op de tijd van de VOC. Het gaat om een mutatie die een hartspierziekte veroorzaakt. Via historische handelsroutes kwam de mutatie sinds de 17e eeuw op meer dan 4 continenten terecht. Een hoogleraar klinische genetica van het UMC Utrecht was bij dit nieuwe onderzoek betrokken. Alle dragers van de ziekte op 1 Griekse familie na stammen volgens de onderzoekers af van dezelfde voorouder die tussen de 275 en 425 jaar geleden leefde. Bij stadion Galgenwaard wordt vanmiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mister FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers die komen vanmiddag naar stadion Galgenwaard en ze zullen daar een erehaag vormen voor Van Veen, die 618 wedstrijden in het betaald voetbal speelde en ruim 200 keer scoorde. Het weer, zon en wolken en zomers warm. Het is zo'n 27 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Amerikanen, maar niet.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Utrecht neemt geen extra maatregelen tegen wegblokkades van Extinction Rebellion. Volgens het college werkt de huidige aanpak goed. De politie greep onlangs snel in bij een actie van klimaatactivisten op de A12 en kon een blokkade van de snelweg voorkomen. Het lukte om 250 demonstranten tegen te houden en die werden op een andere plek weer vrijgelaten. In april lukte dat nog niet, toen ontstond rond Utrecht een chaos op de weg. Personeelstekort op politieacademies heeft mogelijk gevolgen voor BOA's. Er zijn te weinig examinatoren. BOA's moeten elk jaar een examen afleggen voor het gebruik van een wapenstok of pepperspray. Om die reden huren gemeenten nu vaker commerciële bureaus in. Maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
2: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengelingen en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
1: Volgens de vakbond krijgen agenten voorrang bij de examens, waardoor er voor BOA's geen tijd of plek meer is. Een onderzoeker van het UMC Utrecht heeft ontdekt dat een erfelijke hartziekte terug te voeren is op de tijd van de VOC. Het gaat om een mutatie die een hartspierziekte veroorzaakt. Via historische handelsroutes kwam de mutatie sinds de 17e eeuw op meer dan 4 continenten terecht. Een hoogleraar klinische genetica van het UMC Utrecht was bij dit nieuwe onderzoek betrokken. Alle dragers van de ziekte op 1 Griekse familie na stammen volgens de onderzoekers af van dezelfde voorouder die tussen de 275 en 425 jaar geleden leefde. Bij stadion Galgenwaard wordt vanmiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mister FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers die komen vanmiddag naar stadion Galgenwaard en ze zullen daar een erehaag vormen voor Van Veen, die 618 wedstrijden in het betaald voetbal speelde en ruim 200 keer scoorde. Het weer, zon en wolken en zomers warm. Het is zo'n 27 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer, vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

gewoon een glimlach. En een vreemdeling wordt je vriend en je dag verandert door een lief gezicht. Gewoon een glimlach.

zou moeder zien alleen. Gewoon een glimlach en een vriendelijke blik is het juiste medicijn voor iedereen. Gewoon een glimlach als je verdwaald bent onderweg.

Lopen op je rem, omdat die ander jou geen voorrang heeft verleend. Gewoon een glimlach.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Juillard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan, in de tweede voorronde van de Conference League, tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk